0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Je weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Bij een schietpartij aan de sportlaan in Gouda is maandagavond 1 persoon zwaar gewond geraakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de toedracht en zoekt naar een verdachte. Hulpdiensten kwamen massaal in actie, inclusief een traumahelikopter en politiehelikopter. Naast het slachtoffer werd een fatbike gevonden. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt dat de Israëlische troepen in Libanon, Gaza en Syrië blijven, zolang dat nodig is. Na het vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran verdedigde hij de militaire acties tegen Iran. Netanyahu erkende daarnaast dat hij niet altijd dezelfde standpunten deelt als president Trump. De vergunning voor de marathon van Sneek is ingetrokken omdat het EHBO-plan was opgesteld door een veroordeelde nep-ambulancebroeder uit Groningen. Volgens nu.nl zegt de organisatie hiervan niet op de hoogte te zijn geweest. De gemeente trok de vergunningen in na de ontdekking. Het is nog onduidelijk of het evenement zaterdag alsnog doorgaat. Een Amerikaanse bommenwerper van het type B-52 is kort na het opstijgen neergestort nabij Edwards Air Force Base in Californië. Hulpdiensten kwamen direct in actie. Over eventuele slachtoffers en de exacte locatie van de crash is nog niets bekend. Volgens lokale media is de rookontwikkeling in de wijde omgeving zichtbaar. En dan het weer. Het is bewolkt en vannacht is er kans op een enkele bui. De temperatuur daalt naar 7 tot 13 graden. Morgen is er meer ruimte voor de zon en blijft het droog. De temperatuur ligt dan tussen 18 graden in het noorden tot 25 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De twee vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste twee personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. Het Hongaarse parlement heeft ingestemd met een grondwetswijziging die de ambtstermijn van de premier tot maximaal 8 jaar beperkt. De maatregel geldt met terugwerkende kracht vanaf 2 mei 1990... en voorkomt dat Viktor Orbán opnieuw premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán beschouwt dit als een persoonlijke aanval. De president moet de wet nog wel ondertekenen. En de marathon in Sneek gaat zaterdag niet door en wordt verplaatst naar het najaar. De gemeente trok de vergunning in nadat bleek dat het EHBO-plan was opgesteld door een 22-jarige man die dit jaar terecht stond voor het uitgeven van zichzelf voor een ambulancebroeder. De organisatie zegt geschrokken te zijn van deze situatie. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. De 2 vervuilende kooksgasfabrieken van Tata Steel in IJmuiden krijgen voorlopig geen sluitingsdatum. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bereidt sinds een maand voor op intrekking van de vergunningen. De verouderde fabrieken overschrijden structureel de milieunormen. Tata Steel wil ze versneld sluiten. Gisteravond is het bij het aanmeldcentrum in Ter Apel uit de hand gelopen tussen meerdere asielzoekers. Politie en beveiligers grepen in en zetten tenminste 2 personen aan de grond. Hulporganisaties waarschuwden al langer voor oplopende spanning op het terrein. Dit weekend was er al een incident waarbij een mes werd getrokken. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

charging it!

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: statements. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. Irene Wüst is benoemd tot chef de mission van de Olympische Zomerspelen van 2028 in Los Angeles. De 40-jarige oudschaatster neemt het stokje over van Pieter van der Hogeband. Bevalt die samenwerking, dan bekleedt ze die functie ook tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. Wüst is de eerste vrouw in deze functie voor de valide sporters. Een B-52-bommenwerper van de Amerikaanse luchtmacht is kort na het opstijgen neergestort bij Los Angeles. Bij het ongeluk zijn 8 Amerikaanse bemanningsleden om het leven gekomen. Het toestel voerde een routinemissie uit waarbij een nieuw radarsysteem getest zou worden. Onder de doden zijn 2 medewerkers van Boeing. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buien kansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Friends Eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijkertijd zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja, was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeet je er nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in de persoonlijke record op de 10 kilometer van 34 minuten.

0: Welkom bij Jumbo Sperling, de supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. Nederlanders tonen minder interesse en vertrouwen in het dagelijkse nieuws dan voorheen. Dat blijkt uit vandaag gepubliceerde Digital News Report. Vooral jongeren tussen de 18 en 34 jaar haken af. Sinds 2018 daalde de belangstelling van 61 naar 45%, terwijl de groep zonder interesse fors groeide naar 14%. Een 44-jarige Rus die kritisch over Vladimir Poetin schreef is maandag in het oosten van Polen doodgeschoten. De schietpartij vond plaats in Podlaska, dicht bij de grens met Belarus. De Poolse politie vermoedt de moordzaak, maar kent het motief nog niet. Er is nog geen verdachte opgepakt. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Een 2-jarig jongetje is overleden na een val uit een raam op de tweede verdieping in Rotterdam. Het tragische ongeluk gebeurde gisteravond aan de Frans Bekkerstraat in de wijk Saarloos. Ondanks reanimatie door toegesnelde hulpdienst en vervoer naar het ziekenhuis is het slachtoffertje aan zijn zware verwondingen in het ziekenhuis bezweken. Venezuela moderniseert het verouderde elektriciteitsnet via een nieuwe overeenkomst met het Amerikaanse bedrijf General Electric. Deze samenwerking moet de dagelijkse stroomstoringen van 10 uur beëindigen. Interim-president Delcy Rodríguez noemt het herstel van de essentiële dienst een historische stap voor het land na jaren van zware achteruitgang. En dan het weer. Vanochtend is er veel bewolking met kans op buien in het oosten. Gedurende de ochtend nemen de buienkansen af en breekt de zon door. Later lopen de temperaturen op naar zo'n 14 tot 19 graden. In Noord-Nederland waait een matige oostenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wit waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, had je verschoning waait hier op Spartacus.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt...

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het Belgisch Openbaar Ministerie eist 27 jaar cel tegen Paolo Falzone voor het dodelijk carnavalsdrama in België. Hij reed in 2022 onder invloed 7 mensen dood. Tegen medepassagier Antonio Falzone is een gevangenisstraf van 2 jaar geëist voor hulpverzuim. De rechtbank doet woensdag uitspraak over de straffen voor beide mannen. Oekraïnse troepen hebben een belangrijke olieraffinaderij in Moskou aangevallen met lange afstandsraketten en drones. De Russische luchtverdediging schoot 60 toestellen neer, maar het complex vatte wel vlam. Deze aanval verstoort de regionale brandstofvoorziening ernstig en leidde tot tijdelijke sluitingen van luchthavens vlakbij de hoofdstad. Oekraïne bestookt al ruime tijd dergelijke strategische Russische installaties. De fabrikant van elektrische bussen Ebusco bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijks werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprek over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Archeologen hebben in het Nijmeegse Waalfront het grootste Romeinse badhuis van ons land blootgelegd. Het complex besloeg ruim 4900 vierkante meter en was daarmee dubbel zo groot als vergelijkbare vondsten in Voorburg en Heerlen. De stad Ulpia Noviomagnus kreeg rond het jaar 100 na Christus onder keizer Trajanus grote stenen publieke gebouwen. Het weer tot slot. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met geregeld zon. Het wordt zo'n 20 graden in het noorden, lokaal 25 graden in het zuidoosten. De wind is zwak tot matig en waait in Zuid-Nederland uit het westen. In het noorden draait deze van oost naar noord. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Omroep Archipel.
1: Ladies and gentlemen, we step in the soul train.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Supermarkten in Nederland en België halen verschillende soorten honden- en kattenvoer uit de schappen. Bij controles zijn blauwe stukjes plastic in het voer aangetroffen. Het gaat onder meer om producten van de huismerken van Albert Heijn, Jumbo, Lidl en Delhaize. De dierenvoeding is afkomstig van fabrikant Partner in Petfood NL. Klanten wordt geadviseerd het voer niet meer te gebruiken. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. En de fabrikant van elektrische bussen, Ebusco, bevindt zich financieel nog altijd in zwaar weer. Door vertraagde maatregelen kampt het bedrijf met grote problemen rond het dagelijkse werkkapitaal. Hierdoor is er materiële onzekerheid over de voortzetting van de bedrijfsactiviteiten. Ebusco voert gesprekken over verkoop van onderdelen om extra kapitaal te kunnen genereren. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim 450.000 euro schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het Europees Parlement en de EU-lidstaten zijn het eens geworden over aangepaste regels voor vliegtuigpassagiers. Zo blijft onder andere de compensatie bij vertraging vanaf 3 uur bestaan, met bedragen tot ruim 600 euro, afhankelijk van de afstand. Verder moeten ticketprijzen transparanter worden weergegeven. Over de nieuwe regels moet nog wel gestemd worden, dat gebeurt de komende maand. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU-meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het Belgisch Openbaar Ministerie heeft 27 jaar cel geëist tegen Paolo Falzone, de hoofdverdachte van het carnavalsdrama in de Belgische provincie Henegouwen. Hij reed ruim 4 jaar geleden onder invloed en met hoge snelheid in op een groep carnavalsvierders. Daarbij kwamen 7 mensen om het leven. Tegen passagier Antonio Falzone is 2 jaar cel geëist. De rechter doet morgen uitspraak. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. 3 bungee-jump-instructeurs in Brazilië zijn aangeklaagd voor doodslag na de dood van een 21-jarige vrouw. Ze werd van een brug geduwd terwijl ze nog niet aan een touw vast zat en viel 40 meter naar beneden. Na het ongeluk probeerden 2 verdachten te vluchten. Het bedrijf had geen vergunning voor de activiteit op de betreffende locatie. De vrouw overleed ter plekke. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Duitsland verwerpt het voorstel voor de EU meerjarenbegroting voor 2028 tot 2034. Volgens minister Günther Kriegbaum zijn de uitgaven veel te hoog. Ook Nederland, Zweden en Oostenrijk vinden dat er meer moet worden bezuinigd. Duitsland wil verder dat EU-geld vooral naar veiligheid, defensie, concurrentiekracht en kunstmatige intelligentie gaat. De EU-ministers bespreken het voorstel vandaag in Luxemburg. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Openbaar Ministerie eist 2 jaar cel, waarvan 8 maanden voorwaardelijk, tegen een 26-jarige man uit Amerongen voor zijn rol bij de rellen op het Haagse Malieveld. Hij zou een politieauto in brand hebben gestoken en kwam volgens het OM bewust naar Den Haag om te rellen. Ook moet hij €34.000 schadevergoeding betalen. De uitspraak is over 2 weken. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. De Italiaanse politie heeft 7 vermoedelijke leden van een anarchistisch netwerk opgepakt. Ze worden verdacht van sabotage van hoge snelheidslijnen tijdens de winterspelen in Milaan en Cortina afgelopen februari. Bij een aanslag op de spoorlijn tussen Rome en Florence ontstond voor ruim €450.000 schade. De verdachten worden onder meer beschuldigd van terrorisme. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
3: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De FBI heeft volgens Amerikaanse media een mogelijke aanslag in Washington voorkomen tijdens een kooigevecht in de tuin van het Witte Huis. Dat was daar georganiseerd ter ere van de 80ste verjaardag van president Donald Trump. Het plan was onder andere om paniek en chaos te veroorzaken door drones met explosieven te gebruiken. Er zijn 5 verdachten aangehouden. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. Het Zweeds parlement heeft ingestemd met strengere regels voor immigranten. Verblijfsvergunningen kunnen worden ingetrokken bij wangedrag, zoals schulden, criminaliteit of banden met extremistische organisaties. De oppositie en mensenrechtenorganisaties noemen de regels vaag en willekeurig. De regering zegt dat wie zich niet aan de regels houdt, kan worden uitgezet. Het weer tot slot. Stapelwolken en zonnige periode. De wind is zwak tot matig. Het wordt zo'n 19 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van een dodelijk ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. De G7-landen zijn het eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland. Volgens diplomatieke bronnen richten die zich op de energie-, bank- en militaire sector. Ook worden maatregelen genomen tegen de Russische schaduwvloot, die wordt gebruikt om sancties te omzeilen. Tijdens de G7-top sprak de Oekraïnse president Zelensky kort met de Amerikaanse president Trump over een mogelijke vredesdeal. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxiden. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen aan de toekomstige Europese normen. De Poolse politie heeft 2 mannen uit Belarus gearresteerd in het onderzoek naar de moord op een gevluchte Russische dissident in het oosten van Polen. In Biała Podlaska werd gisteren een 44-jarige criticus van Vladimir Poetin doodgeschoten. Het slachtoffer zou een Russische kunstenaar zijn die sinds 2021 in ballingschap in Polen leefde. En dan nog het weer. Zonnig en een zwakke tot matige wind. Vannacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking geleidelijk toe en daalt de temperatuur uiteindelijk naar 10 tot 15 graden. Morgen wolkenvelden en zon met af en toe een bui en 19 tot 25 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de Friese niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 7.

0: When I spent the summer on you.
1: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
2: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel. Iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
1: Wat denk je?
2: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Minister Karremans stelt dat door de RDW goedgekeurde zelfrijdende Tesla's veilig zijn, ondanks Reuters bericht over mogelijk misleidende cijfers bij de aanvraag. Volgens hem baseerde de RDW de goedkeuring niet op die cijfers, maar op 3000 testuren en bijna 2 miljoen kilometers. Hij weigert extra onderzoek en overleg met verkeersveiligheidsorganisatie. De 19-jarige man uit Hulst, die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde, blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Nederland ligt op koers om de doelen van het Schone Luchtakkoord te halen, meldt het RIVM aan de NOS in een tussenrapportage. Als alle plannen doorgaan, leven Nederlanders in 2030 gemiddeld 4 maanden langer door schonere lucht. Dat komt door minder fijnstof en stikstofoxide. Elektrische auto's en strengere uitstootregels dragen hieraan bij, maar nog niet alle regio's voldoen al aan de toekomstige Europese normen. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Sport en Kust. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. De politie heeft 3 mannen van 20 tot 36 jaar aangehouden voor de ontvoering, gijzeling en mishandeling van een 37-jarige Spanjaard. Het slachtoffer werd op 15 februari in Pernis ontvoerd en vastgehouden in Rotterdam en Utrecht. Na aandacht bij opsporing verzocht volgden arrestaties, huiszoekingen en de vondst van een vuurwapen. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. De 19-jarige man uit Hulst die wordt verdacht van het dodelijke ongeluk bij Vogelwaarde blijft 14 dagen langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van dood door schuld en zwaar lichamelijk letsel door schuld. Bij het ongeval kwamen 3 kinderen en de directrice van een basisschool om het leven. De zaak wordt nog verder onderzocht door politie en justitie. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Songs and Stories. Omroep.

0: pray the word for me, bitch, out of fire. And I just can't keep on crying.
1: Pure blues aan het begin van Songs and Stories van een van de grootmeesters van het genre. Je hoorde Muddy Waters.
2: Songs and Stories met Edwin Wendt.
1: Deze Amerikaanse rhythm and blues hit uit 1948 trapte een Songs and Stories af voor ik het Telram weer eens een keertje thuis heb gelaten. Wel heel uiteenlopende muziek weer. En je hoort muziek uit de hele periode van de jaren 40 tot nu, maar uit vrij willekeurige jaren. Van de hand van nieuwe die ik heb uitgezocht is dit er eentje. Uit Rotterdam, Romy Liz Rose.

Na de Rotterdamse Romulus Rose, van wie pas de plaat I Am June verscheen, hoorde je nog een Nederlandse plaat, Wild Sensation. Een voorjaarshit uit 1970 van de Eindhovense Mr. Albert Show. Daar zat onder andere saxofonist Bettus Borgers bij, die later met de Golden Earring en Helmut Brood zou samenspelen. Zometeen naar de VS en naar Wit-Rusland. Eerst nog iets Nederlands. Van de eerste lang verwachte LP van het Amsterdamse Higby. Slow Death of a Good Girl heet die plaat. Dit is Hedgehog.

0: Je zou ze niet direct met de Nederlandse groep Urban Fire associëren, maar de band Chicago maakte net als Urban Fire LP's vol met lang uitgesponnen, ingewikkelde nummers met lange instrumentale stukken. Maar ook pakkende hitsingles. Daar was dit een voorbeeld van. In 1973. Ik vind het trouwens een vreselijk opwindend nummer dit. Feeling Stronger Every Day van Chicago.
1: Songs and Stories.
2: Edwin Bent.
0: Liet je net over muziek horen uit de stad waar ik ben geboren en opgegroeid, Rotterdam. Dit is muziek van het eiland waar ik al 30 jaar woon. Het meest zuidelijke Zuid-Hollandse eiland, 50 kilometer onder Rotterdam, Goeree Overflakkee. Uit de as van Charades, ook een hele leuke band trouwens, herreed vorig jaar Poser Beach. Hier zijn Joost, Sebastiaan, Frank en Gerben met Out of Place.

Ook een nummer van een heerlijke liveband, Poser Beach met Out of Place. En als u vaker naar Songs and Stories luistert, heb je ook wel vaker muziek van Geroy Overflak heen gehoord. Want dat barst hier van de bandjes. Elk voorjaar is er een tweedaags festival met alleen maar bands die een link met het eiland hebben. En aan het eind van het jaar de coversessies, waarin leden van al die bands in gelegenheidssamenstellingen liedjes coveren. En afgelopen jaar was een van de hoogtepunten een duet van Isa Schoutens en Marilena Stolk. Dit nummer was op het lijf geschreven. Salt in the Wound, je hoort Boy Genius.

het klinkt alsof het is opgenomen op een goedkoop cassettebandje rond 1980. Dat van dat cassettebandje klopt dan misschien wel, maar zo oud als 1980 is deze plaat niet. Molchat Doma heet deze band uit Wit-Rusland. En dit komt uit 2018. Dantjevat. En ik hou van mijn lans, dus na een paar intense nummers even een arbeidsvitamintje tussendoor. 1967, David McWilliams.

Een van mijn favoriete bands van de laatste jaren. English Teacher, ik zag ze een paar jaar geleden op het Left of the Dial Festival in Rotterdam. Dit was van hun eerste LP, het titelnummer uit 2024. This Could Be Texas. En dit is niks. Althans, zo heet het nummer. De zanger heet Maarten van Roosendaal.

is mijn vrouw. Twee kinderen die je papa noemen. Een hond die zit als jij dat zegt. Het zal niet gekker worden. Je suf gehaast om een beetje op tijd in de file te staan. Kom je hier terecht? Waar ben je nou mee bezig? Weet je wat jij moet doen?

Luistert, je bent een echte kerel. Maar dit is nu werkelijk je sterfbed. Je kijkt naast je, je denkt verdomd, die dame ken ik. En je zegt liefst, ik heb een

bezig. En het begint je langzaam te dagen. Weet je wat jij moet doen? Niks. Blijf nou maar rustig liggen en doe niks.

0: Wat een strot. Een van de beste disco- en soulzangeressen wat mij betreft. Loretta Holloway uit 1976. Precies 50 jaar oud dus. Je hoorde Dreaming.
1: Songs.
0: 1964. The Pretty Things. Don't Bring Me Down.
2: And Stories.

Bijna aan het slot van Songs and Stories hoor je dit nog even een nieuwe. Morn heet dit bandje. And I watched you as your mind slipped far away from me. Dank voor het luisteren naar deze reis door de tijd tussen 1948 en 2026. Ik hoop dat je het leuk vindt. Even nog terug naar een plaat van precies 40 jaar geleden. Dromerige muziek van Victoria Land, de oom van de Cocteau Twins. Graag tot de volgende wat Songs and Stories betreft. En dit is het besluit. Lazy Calm.

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Tijdens de militaire oefening Fighter Lion nabij Münster in Duitsland zijn meerdere Nederlandse militairen gewond geraakt bij een botsing tussen een Boxer panzerwielvoertuig en een Fennec verkenningswielvoertuig. Hulpverleners waren snel aanwezig. De militairen zijn behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar. De marechaussee onderzoekt het incident. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Rusland zegt in de Oekraïnse stad Konstantinivka 120 gebouwen te hebben veroverd. Een belangrijke verdedigingslinie in de regio Donetsk. Op door Moskou verspreide dronebeelden zijn verwoeste gebouwen en Russische vlaggen tussen het puin te zien. De claim is niet onafhankelijk bevestigd, maar de locatie van de beelden kon worden geverifieerd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Country Express.
2: Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Country Express.

0: Goedenavond, luisteraars. Allemaal weer heel hartelijk welkom. Fijn, u bent weer afgestemd op Omroep Archipel. En dan kunt u het komende uur gaan luisteren naar een aflevering van The Country Express. Techniek, Leo van Wageningen. Achter de microfoon, cowboy Willy Wilfried. Ja, en we hebben vanavond hoog bezoek in de studio. U heeft ze al heel vaak op de radio gehoord. We hebben al heel veel aandacht aan haar besteed. Omdat ze zoiets elke maand wel met een nieuw liedje komt. Maar ze is er nu. Welkom, Jazzy Bo.
1: Goedenavond.
0: En wij gaan dadelijk heel veel leuke muziek van jou draaien. Je hebt je man ook meegebracht. Welkom, Frans. Frans zegt niks. Maar Jazzy Bo wel.
1: Jazeker.
0: Ja, gelukkig wel. Maar wij beginnen altijd met de gospel, hè? Dat is traditie bij Omroep Archipel. En Leon heeft er vanavond weer eentje voor ons uitgezocht. Ik zie hier een hele grote, forse man staan. Is volgens mij een rapper, Jelly Roll. En die andere daarnaast, ja, die ken ik heel goed. Dat is Dolly Parton. En samen gaan zij voor ons zingen Dear God.

0: Ja, dat was Dear God. En dat werd gebracht door Dolly Parton en Jelly Roll. Ja, nogmaals van harte welkom, Jessie Bo.
1: Dankjewel, leuk hier te zijn, eindelijk een keer.
0: Ja, jij was heel benieuwd wat hier allemaal in de keuken gebeurt.
1: En absoluut.
0: Wat wij allemaal doen. Want wij belden jou natuurlijk regelmatig.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan zag je ons niet. Ja, nee. Je kon ons wel zien via allerlei wegen, maar niet echt. En hoe bevalt het hier op het eiland?
1: Ja, superleuk. Ik ben echt verrast. Ik had er niet echt een voorstelling van, maar ik vind het heel leuk tot nu toe.
0: Tot nu toe, ja. Want we gaan nu natuurlijk beginnen. We hebben de gospel gehad. En de Belgen zeggen dan altijd, we zijn vertrokken met de Country Express.
1: Mm-hmm.
0: Dus we zijn nu onderweg. Je weet, de Country Express is een hele mooie trein, hè? Die in Amerika echt rijdt. Mm. Die heet Country Express. En daar gaan wij nu mee onderweg. En we gaan beginnen bij het begin. Want we hebben het al eens vaker verteld natuurlijk. Hoe ben jij eigenlijk in de muziek gerold?
1: Nou, ik was heel klein en toen hield ik eigenlijk al heel erg van de muziek. En zover als ik me kan herinneren, was ik eigenlijk altijd met muziek bezig.
0: En al zingen?
1: Ja, zingen, maar ook vooral. Ja, ik vond het altijd zo, ik ging mijn raam open doen en met mijn blokfluit dus voorstellingen geven.
0: Voor de buren?
1: Ja, voor de buren, de hele straat. Ja, absoluut. En op de kleuterschool heb ik een keer meegedaan met een musical. Vond ik ook superleuk om te doen. En muziekles, eigenlijk altijd met muziek bezig geweest. Zowel als ik me kan herinneren.
0: Je bent er gewoon mee geboren?
1: Ja, ik denk het.
0: Zit in de genen, zeggen ze dan.
1: Ja, precies.
0: Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je niet meer klein. En dan word je dus groter. En hoe kom je dan eigenlijk in de wereld terecht dat je iets gaat maken voor het grote publiek?
1: Nou, dat is eigenlijk ik durfde dus eigenlijk, dat is heel stom. Ik durfde eigenlijk niet zo goed te zingen. Helemaal niet voor publiek of voor andere mensen. Dus eigenlijk is dat nog niet zo lang geleden dat ik dat doe.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dus dat is even een geheim onthuld. Ik ben gewoon maar begonnen. En in een ludieke actie samen met een vriendin van mij ben ik toen Missing You gaan zingen. En dat was eigenlijk zoiets van, ik ga hem uitbrengen.
0: Kijken wat er gebeurt.
1: Dat was eigenlijk mijn debuut. Ja.
0: En pakte dat goed uit?
1: Ja, dat pakte wel goed uit. Ja.
0: Want vaak als dat gebeurt en er is een teleurstelling, dan zie je mensen nooit meer terug. Die denken dan gelijk van, ik krijg zoveel kritiek, laat ik maar stoppen. Wat dan vaak heel jammer is. Maar jij bent niet uit het veld geslagen.
1: Nee. Nee, ik had echt zoiets van, dit is mijn droom, ik ga dit doen. Hoe dan ook. En ja, als mensen het leuk vinden, dat is natuurlijk hartstikke gaaf. En vinden ze het niet leuk, dan ga ik dan alsnog mijn droom doen.
0: Dan ga je gewoon door.
1: Ja, precies. Ja.
0: Even kijken, Leon die zit ondertussen al wat te zoeken. Want het is natuurlijk wel de bedoeling dat we ook wat van je gaan laten horen. Van je zangprestaties. Ik heb het net al gezegd, je had zo'n beetje elke maand een nieuwe. Toen wij kennis met je maakten.
1: Klopt.
0: En de eerste keer in de uitzending had, dan zei ik aan het eind voor de gein van, nou, tot over een maand, de Jessie Bo. En hoor, dan kwam ik hier. En dan, Leon, die kwam al lachend binnen. En zei, we hebben er weer één.
1: Ja.
0: Jessie Bo heeft er weer één gestuurd.
1: Ja, ik ben best wel fanatiek.
0: Ja. Ga je nog zo door? Gewoon nu, na nu, volgende maand, komt er weer één?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Ik vind het wel een mooie traditie.
1: Ja, ik heb gewoon heel veel inspiratie. En ja, ik ben gewoon nog lang niet klaar. Dus ja.
0: Je maakt niet altijd covers?
1: Nee. Mijn eigen nummers ook.
0: Eigen nummers?
1: Ja, ik schrijf tussendoor. Zelf. Ja.
0: Kijk, of Leon, ik zie daar. Ben jij dat? Die ik hier zie?
1: Ja, dat ben ik. Ja, daar was ik dus in mijn. Hoe oud zou ik daar zijn? Ik denk een jaar of 4 of zo.
0: En net als nu je koptelefoon op?
1: Ja.
0: en dat zingt volgens mij. Zullen we daar eens naar gaan luisteren dan? Ik zie dat daar staat Fame. Laat hem maar horen, Leon.

0: Ja, dat was Fame van Jazzy Bo. Ja, Leon die kon de anderen even niet vinden, maar hij gaat verder op zoek naar wat anderen. Heb je leuke herinneringen aan dit, Fame?
1: Nou, ja, ik vond Fame eigenlijk een mooi nummer, omdat ik vroeger altijd al zoiets had van ik wil beroemd worden. Ja, en dat was eigenlijk de reden. Ja, niet echt heel uitgewaaid of zo. Dat was het eigenlijk.
0: Dat is wel eerlijk natuurlijk. Van, nou, wacht even, ik wil gewoon beroemd worden.
1: Ja, dat was altijd mijn droom vroeger.
0: Is het een beetje uitgekomen?
1: Nou, ik doe wat ik leuk vind en ik denk dat dat het belangrijkste is.
0: Dat denk ik ook.
1: Ja. Dus,
0: en ik weet, ik heb het je er net al verteld, hè, van jij zei eigenlijk ben ik niet helemaal country. Hè, want het zit... En dan komt de spreuk van Kris Kristoffersen boven water, die altijd zei: als een nummer wat je hoort klinkt alsof het country is,
1: dan
0: is het gewoon country. Dus
1: precies.
0: Het is gewoon country. Ik zie hier dat hij gevonden heeft waar jij het over had.
1: Ja.
0: Zullen we die dan eerst maar gaan beluisteren?
1: Ja,
0: Missing You.

0: Ja, Missing You. U luistert naar The Country Express. En met techniek Leo van Wageningen achter de microfoon, Cowboy Willy Wilfried, elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. En vandaag hebben wij in de studio Jazzy Bo live. En we hebben ze al heel vaak gehad, gewoon via de telefoon. Maar nu zit ze er een keer live. En ze had als kind al de wens om beroemd te worden. Nou, wij gaan ze helpen om dat te worden. Want op een gegeven moment lukt dat gewoon, Jazzy Bo.
1: Ja, dat...
0: Heb je de moed laten zakken? Nee, toch?
1: Nee, absoluut niet. Nee, hoor.
0: Nee,
1: ik begin pas.
0: Dus, en wat ik eigenlijk ook vragen wilde... heb jij dan ook meegedaan aan dat soort... ja, wat zijn dat allemaal... wedstrijdjes waar je dan tegen elkaar moet uit de provincies... en allemaal dat soort gedoe. Heb je daar aan meegedaan vroeger?
1: Nee, nooit. Nee, heb ik echt nooit gedaan. Nee, dat heeft me echt nooit... Nee, dat heeft me nooit getrokken of zo. Ik weet het niet. Nee, ik ben er geen type voor, denk ik.
0: Nee.
1: Nee.
0: En heb je al een grote ontdekker die je ontdekt heeft... en zegt van nou, oké, we gaan op tournee of we gaan dit of zo... Want nou, dat hoor je ook vaak. Want Ilse de Lange heeft dat natuurlijk gehad met Ruud Hermans. Nee, die dan ineens zei van, oh, dat, daar zie ik wel wat in. Maar ja, die ben jij nog niet tegengekomen?
1: Nou, er zijn wel wat op de achtergrond. Maar ik heb een beetje een rare... ik doe gewoon op mijn manier.
0: Je bent gewoon eigenwijs.
1: Ja, best wel.
0: Ja, maar dat mag.
1: Ja,
0: dat vind ik wel leuk.
1: Ja, ik heb gewoon zoiets van, ik wil... Ik heb het voor mezelf, heb ik een beeld van. En zo wil ik het ook eigenlijk doen. En ja, ik zou er niet zo snel van afwijken.
0: Je gaat gewoon lekker door je eigen gang.
1: Ja, ik hoop ooit, mijn droom is ooit om op North Sea Jazz te staan. Dat lijkt me echt fantastisch.
0: Als degene die dat regelen dat horen nu. Ik zou zeggen, neem even contact op.
1: Ja, graag.
0: en wil je dan, ja, als je dan daar wil... staan, dan wil je waarschijnlijk met een jazznummer komen. Heb je in die richting, heb je er wat?
1: Nou, het is wel de bedoeling. Ik ben natuurlijk zelf aan het schrijven. En in eerste instantie was het eigenlijk een beetje meer experimenteel. Van welke kant wil ik nou per se op? En ik vind de jazz natuurlijk gewoon een van de mooiere dingen. Want je kan daar heel goed je emoties in kwijt. En... ik wil uiteindelijk wel zelf proberen om jazznummers te maken. Maar
0: improviseren, hè? Yes. Dat.
1: Ja, absoluut. Dus,
0: dat ligt je dan wel, dat improviseren?
1: Ja, absoluut.
0: Heb je een voorbeeld in de jazzwereld waarvan je zegt van... die vind ik wel goed?
1: Ja, er zijn er zoveel. Kan je niet zo één voorbeeld noemen eigenlijk.
0: Nee, maar je bent eigenwijs, dus je doet gewoon, doet gewoon jezelf. Ja. Dus je hoeft ook eigenlijk geen voorbeeld dan. Maar dat jazzfestival, dat lijkt je dan wel wat om daarheen te gaan.
1: Ja, dat lijkt me wel gaaf. Ja. Hoe en wat weet ik nog niet. Daar ben ik echt nog een beetje aan in het puzzelen. En wat wil ik nou precies? Maar dat lijkt me wel echt een ding om naartoe te streven ooit.
0: De jazzwereld in en dan. Heb je eigenlijk al een band ook om je heen? Of doe je het gewoon nog allemaal in je eentje?
1: Nee, tot nu toe allemaal in mijn eentje. Maar er lopen wel wat projectjes. Dat is, kan ik nog niet heel erg over vertellen. Want het is allemaal nog in de pen. Maar dat kan wel iets heel erg leuks worden. Dus dat volgt nog.
0: Nou, maak je me nieuwsgierig.
1: Ja. Surprise.
0: Dan hebben we de komende programma's hebben we nog wat om aandacht aan te besteden, zal ik maar zeggen.
1: Ja, absoluut. Nee,
0: want dan kunnen we gewoon dat schema van elke maand hebben we Jazzy Bo, kunnen we er gewoon in houden.
1: Ja.
0: Als jij toch dat in de pen hebt zitten. Trouwens, ik heb de pen hier.
1: Ja, bedankt.
0: Ja, en even kijken. Hij heeft weer wat klaarstaan. Je kan het zien, hè?
1: Ja, Natural Woman.
0: Laten we daar maar naar gaan luisteren, Leon.

0: Ja, een natural woman, eigenwijs. Ik heb het nu meegemaakt dat het goed gaat. En ja, wat kunnen we er nog meer over zeggen? Hoe jij dat allemaal in elkaar draait? Ben je er nu op dit moment druk mee bezig? Je bent hier nou bij Archipel in Dirksland.
1: Ja.
0: Ben je al bij meer omroepen geweest? Kan je het een beetje vergelijken? Van, nee, je was het geloof ik nog niet.
1: Ja, ik ben, ben wel bij een aantal anderen geweest. Maar ja, het is eigenlijk allemaal niet echt met elkaar te vergelijken, denk ik.
0: Nee, hè? Nee. Zijn uniek, wij zijn ook eigenwijs.
1: Het is echt totaal anders. Ja,
0: wat? Leon zit ook te lachen, ja, die is ook eigenwijs. Dus.
1: Nee, ik ben wel bij verschillende geweest. Morgen ga ik ook weer ergens anders heen. En ja, ik vind het gewoon een leuke ervaring.
0: Krijg je daar ook reacties uit? Van mensen dat ze zeggen van, ik heb je bij die en die lokale omroep gehoord, of streekomroep, of wat dan ook. En
1: ja.
0: Reageren de mensen daar nog? Want soms. Jij zit op YouTube?
1: Ja, ja, eigenlijk op alle social media, zeg maar.
0: Overal? En,
1: ja. Ja, ja. En, ja, je krijgt natuurlijk wel reacties.
0: Kritiek? Vast wel. Nou, dat valt op mee.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nog niet
0: opbouwende
1: echt
0: kritiek?
1: Ja, soms. Ja.
0: Zoals ik net zei, want als ik dan daar zit te luisteren naar dat nummer, dan zeg ik van, je hebt gewoon een hele heldere stem.
1: Ja, dat hoor ik dan wel vaker inderdaad. Maar voor de rest, ja, ik hoop altijd eigenlijk dat mensen zeggen van, nou, als ik bijvoorbeeld zelf een nummer schrijf en ik breng het uit, vind ik het juist leuk om te weten wat ze daarvan vinden. Kijk, als je het niet mooi vindt, is ook prima. Vind je het wel mooi, dan hoor ik het ook graag. Dus ik hou daar wel van eigenlijk. Mag wel wat vaker.
0: Ja. Maar eerlijk zijn gewoon. Dan moeten mensen
1: zeker
0: tegen je.
1: Nee,
0: dat zeg ik ook altijd als je zegt een nummer. Dan komen hier ook wel eens artiesten van. Ik zeg, joh, dat vind ik geen leuk nummer voor jou.
1: Ja.
0: Nee, dat past niet bij je. Want dat hoor je ook wel eens. Hè? Dat artiesten een nummer gaan zingen wat eigenlijk helemaal niet bij ze past.
1: Ja, ja.
0: Dat voel je volgens mij zelf aan. Van,
1: ja.
0: Dat ligt mij helemaal niet. Dit moet ik ook niet meer doen.
1: Ja, klopt.
0: Maar treed je ook al lijf op?
1: Nee, ook daarin ben ik heel eigenwijs. Ja, nee, ik heb al zoiets van, mijn prioriteit is eigenlijk samenwerken met muzikanten. Want ik vind de belevenis, zeg maar, met muzikanten vele malen leuker dan bijvoorbeeld de belevenis met een orkestband.
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk heb ik gewoon, natuurlijk, als ik gevraagd word, dan doe ik dat. Maar ja, de belevenis is anders met muzikanten. Dus ik ga eigenlijk voor de muzikanten.
0: Die kant op.
1: Yes.
0: En niet. Nee, dat is mooi dat we dat weten. Kijken wat onze vriend Leon weer gevonden heeft. Strawberry wine, daar kan je misschien wel wat over vertellen.
1: Ja, dat was een, wat je net zei, van soms maak je nummers en dan denk je,
0: ja?
1: Past dit bij mij?
0: Heb ik er zo een te pakken?
1: Ja, precies die.
0: Die?
1: Ja. Maar
0: dat niet?
1: Nou,
0: voelt niet goed?
1: Nee, het is niet echt, ja, niet echt mij. Misschien wel country, maar niet. Ja, net niet dat nummer of zo. Maar ik vond hem op zich wel leuk gelukt.
0: Nee.
1: Maar ik weet niet of de echte experts hem ook goed gelukt vinden.
0: Heb je nog niks van gehoord?
1: Nee,
0: van
1: dus
0: die
1: daar zou ik bijvoorbeeld wel feedback van willen krijgen.
0: Nou, dan gaan we hem gewoon toch laten horen. Kijken wat er gebeurt.
1: Ja, precies.
0: Misschien krijgen we een telefonisch probleem. Omdat er ineens een soort bom die belt. Nou ja, we gaan het proberen. Jazzy Bone Match, Strawberry Wine.
1: Joeps.
0: Joepie.

0: Een bimmelkoek.
1: Ja, Jesse Bo was dat met Strawberry Wine. Een nummer wat, ja, we hebben het gedraaid. Maar is het gevoel een beetje teruggekomen of... Nee, ik zie in je gezicht dat het niet zo is. Waar gaan we even verder met jouw leven? Op een gegeven moment zit je dus in die showbiz. En bevalt het eigenlijk of zeg je van... ja, waar ben ik nou in terechtgekomen?
2: Nee, het ja, natuurlijk, het bevalt absoluut. Ik ben alleen heel erg nog zoekend en... ik ga nog heel veel meer ontdekken.
1: Dat jazzfestival, daar zit je op te wachten, nog?
2: Uiteindelijk wel, ja.
1: Kijken of we dat voor je regeltje kunnen. Hebben ze al gebeld? Nee, geloof het niet. Want dan hadden we Leon wel zien springen en die zit te zoeken en die heeft alweer wat.
2: Ja. Nee, ik ga gewoon. Ik doe gewoon lekker mijn ding waar ik mee bezig ben. En ik ben lekker aan het schrijven, muziek aan het maken. En ik zie wel waar ik uitkom.
1: Je schrijft wel hele verschillende nummers, vind ik. Hè? De ene keer is het uptempo. Maar meestal heb je toch wel ballads.
2: Ja, ik hou eigenlijk wel het meeste van ballads. Maar soms vind ik het leuk om mezelf uit te dagen... en dan toch iets een beetje wat meer swingends te doen. Want ballads is leuk, maar om een hele avond bijvoorbeeld... naar een repertoire van ballads te luisteren...
1: Nee.
2: Ik denk dat het leuk is als je af en toe ook een beetje wat uptempo's er doorheen gooit.
1: Een hele avond country luisteren is ook niet leuk, hoor.
2: Mm-mm.
1: Een uur... zeg ik oké, wat wij doen. Maar daarna, nee, niet. Dat is niet leuk. Maar de uptempo's zitten er wel bij jou tussen.
2: Ja.
1: Heb ik gehoord.
2: Ja.
1: In de afgelopen maanden, weken...
2: Klopt.
1: Dat wij naar jou luisteren. Dan. En wat voelt voor jezelf eigenlijk het beste?
2: Nou, ik vind dus het allerleukste om te doen eigenlijk freestylen. En dat is eigenlijk gewoon... dat zou in principe op allerlei melodieën kunnen zijn. Langzaam, snel. Maar gewoon zingen vanuit je gevoel. En ik denk ballads kom ik denk ik het beste tot mijn recht.
1: Country songs die gaan waarschijnlijk altijd over drankgebruik. Echtscheidingen.
2: Ja.
1: En allemaal dat soort dingen. Maar...
2: Ballads over liefdesverdriet, afscheid.
1: Komt het toch weer een beetje bij elkaar in de buurt, hè?
2: Ja, ja.
1: Het zit toch wel een beetje verweven, hè? Mm-hmm. Ik zie jou ook nog wel eens een echte country nummer opnemen. Helemaal. Net zoals Beyoncé ineens. Die deed ineens een ander jasje aan en huppata, daar kwam Texas Hold'em. En daar schrok ook de hele wereld van en... Er waren er gelijk een heleboel die haar na gingen doen. Dus ik zou niet raar opkijken als jij ineens vandaag of morgen... ook met een puur keihard country nummer komt.
2: Ja, dat zou maar zo kunnen.
1: Kijk.
2: Ja, ik ben best wel impulsief op dat gebied, dus ja. Dat zou
1: laat het ons vooral weten, hè.
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
1: Kijk, ik heb weer... Oh, haalt hij hem weer weg, die Leon. Ik weet niet wat hij wilde gaan draaien, ja. Ken je hem? Kan je hem lezen?
2: Ja, ik zie het.
1: En wat kan je over dat nummer vertellen? Is dat een cover? Heb je hem zelf geschreven? You are there. Staat er.
2: Dat is mijn eigen nummer.
1: Je eigen nummer?
2: Ja.

0: En onder wat voor omstandigheden heb je dat geschreven? Want dat is ook heel vaak belangrijk.
1: Ja, ik denk... ik heb best wel een rottige tijd gehad. En daar ben ik eigenlijk wel steeds meer aan het uitkruipen, zeg maar. En er zijn altijd mensen die bij jou zijn of naast jou staan, die waarvan je het misschien niet verwacht, maar die er wel altijd zijn. En dat is eigenlijk de gedachte achter dit nummer.
0: Je leert je vrienden kennen in nood.
1: Ja, precies, dat.
0: Dat.
1: Ja. Dus dat is de inspiratie geweest.
0: En heeft het dan een beetje een troostende werking? Of heb je er niks aan? Waarschijnlijk wel.
1: Ja, je schrijft het gewoon eigenlijk een beetje van je af. En je hoopt dan ook dat je anderen ook een beetje tot steun kan zijn. Want dat is eigenlijk wat ik ook wel heel erg mooi vind om te doen. Dus zeg maar ook een boodschap afgeven in mijn nummers.
0: Overkomt het je ook wel eens dat je een nummer dan aan het zingen bent en dat je halverwege denkt van, nee, daar moet ik nog wat aan veranderen. Het loopt niet.
1: Ja, absoluut.
0: Dat zal ook...
1: Ja, dat is absoluut zo. Ik heb het best vaak dat ik denk, nee, dit is toch niet helemaal, dit voelt niet. Het voelt niet goed, moet toch anders.
0: Prullenbak in, ander.
1: Ja, dat schrijven gaandeweg. Als je je muziek combineert met je tekst, dan ben je toch wel elke keer aan het strepen en aan het veranderen. En dan, dit vind ik toch niet mooi. Of deze zinsopbouw is niet goed. Dus je bent eigenlijk constant bezig.
0: Doe je lang over een nummer?
1: Ligt eraan.
0: Oké, ook net zoiets als Henk Williams die dan in een kwartiertje Jambalaya schrijft. Zo van,
1: ja, heb ik ook.
0: Even tussendoor, heb je dat ook wel eens?
1: Ja, dit is volgens mij ook zo'n nummer. Oh. Dat heeft niet al te lang geduurd.
0: Hoe is het mogelijk? Dan gaan we er naar luisteren. Ja. En het heet You Are There.
1: Yes.

0: Ja, u luistert naar de Country Express met Leo van Wageningen en cowboy Willy Wilfried. Elke dinsdag bij Omroep Archipel tussen 20 en 21 uur. En we hebben hier nog steeds gasten in de studio. Jazzy Bo en Frans met een Z. Ik zal hem niet vergeten. Ja, en het schiet al op, hè. Dat programma. Het gaat eigenlijk best wel snel.
1: Ja?
0: Heb je nog wat bijzonders te melden? Jij vast wel. Wat wil je dat de luisteraars die jou volgen op Facebook... Mm-hmm. Maar waar dan ook overal als ze je volgen... weet je wat die van jou verwachten?
1: Nou,
0: stel nee. Wel moeilijke vragen, geloof ik.
1: Nou, niet echt. Ik zou best wel wat meer...
0: Krijg je veel feedback?
1: Jawel.
0: Dat wel?
1: Nou. Ja, jawel. Ik krijg wel... ik krijg in die zin wel feedback, maar ik zou wel eens willen weten of ze misschien een bepaalde stijl of zo willen horen. Want ik vind het altijd leuk om een uitdaging te krijgen.
0: Die kan 3 CD.
1: Ja. Ja, precies. Ja, die gaat er komen.
0: Ja.
1: Nee, dat... ik weet het niet. Gewoon, ik vind het hartstikke leuk dat ze me volgen en zo. Maar ik wil echt ook... meer expansie geven, ook in Nederland. Dus ik wil uiteindelijk wel heel graag, zeg maar... Jazzy Bo overal laten horen. Dus niet alleen op de radio en op social media en op de streamingportals. Dus dat is... de uitdaging. Kom gewoon muziek maken met me.
0: Net als wat ik altijd zeg tegen de luisteraars. Kom naar de studio, breng je cd's mee.
1: Ja.
0: Dan draaien we die en dat is helemaal prima. Dat is gewoon leuk. En dan zeggen ze, ja, maar ik kom gewoon gezellig. Toch?
1: Ja, absoluut.
0: Is hier niemand die je bijt?
1: Nee.
0: Maar de mensen, ja, is toch een drempel waarschijnlijk om te komen. En die drempel, dat merk jij dus ook wel dat de mensen niet... Je verwacht actiever.
1: Nou, ja, want ik ben wel echt serieus op zoek. En ik wilde eerst... wilde ik heel graag wel een band starten. Maar nu heb ik zoiets van... het hoeft niet per se een volledige band te zijn. Maar het kan ook, je kan ook heel mooi muziek maken... met bijvoorbeeld een gitarist of een pianist. Ja, ik denk dat het gewoon proberen is.
0: Jij komt uit Enschede.
1: Ja.
0: Vlak aan de Duitse grens.
1: Yes.
0: Heb je daar nog... Wat? Kent Duitsland jou?
1: Er wordt wel geluisterd naar mij in Duitsland. Ja.
0: Dat wel?
1: Ja, absoluut. Ja. Het is eigenlijk heel veel in het buitenland.
0: Maar je hebt heel veel nummers. Nederlandse nummers. Is dat een optie?
1: Nee, sorry.
0: Nee, ja, het hoeft niet. Tegenwoordig schijnt dat populair te zijn bij de jeugd. Hè? Als ik dan zie... Dat zo'n zangeresjes die dan Nederlandse liedjes zingen... wat hun successen hebben, dan denk ik... Hey, is dat een nieuwe trend? Of?
1: Ja, ik vind... kijk, als iemand... ik vind sommige Nederlandse nummers echt wel mooi... maar het is niet wat ik zelf zou willen doen, nee.
0: Nee. Heb je dat gevoel weer, dat het zit het niet?
1: Nee, dat is niet.
0: In Duits?
1: Nee, absoluut niet.
0: Ook niet?
1: Nee, sorry.
0: Blijft gewoon Engels?
1: Ja, Engels, Spaans. Spaans vind ik ook echt prachtig. Dus dat zie ik mezelf misschien nog wel doen.
0: Kan je in Spaans schrijven ook dan?
1: Ja, ik heb zelf in Spanje gewoond, dus dat is van mij...
0: Oh, kijk, daar komt een heel nieuw item boven water.
1: En ik heb ook heel veel luisteraars trouwens in Zuid-Amerika. Dus dat is, echt, dat is eigenlijk wel heel erg leuk. Dus misschien komt er wel ooit een Spaans.
0: Luisteren die nu dan ook? Slapen ze nu? Ik weet niet hoe het zit met uren.
1: Ja, ik denk
0: uren.
1: Dat het tijdverschil...
0: dat toch een beetje... Hey, maar dat is natuurlijk wel... dan heb je al een beetje een ingang om daar... Maar moet je een carrière willen in Amerika?
1: Weet ik niet. Ja, ik denk dat het niet verkeerd is. Maar het
0: zou leuk zijn.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Spanje?
1: Ook, ja.
0: Vooral als je natuurlijk al... in Spanje gewoond heb, dan ken je een beetje al de Spaanse mentaliteit. Dat is dan wel volgens mij
1: ja.
0: Op nummers die echt een beetje eruit springen. Spaans.
1: Ja, dat kan. Maar er zijn ook heel veel goede Spaanse artiesten die ook ballads maken.
0: Toch?
1: Maar ja, echt wel hele goede. Ja, ik vind bijvoorbeeld Luz Casal, dat is een Spaanse zangeres. Die is echt. Ik hou van haar nummers. Heel mooi.
0: Flamengo? Zit ik dan helemaal in de verkeerde buurt?
1: Nee, dat vind ik ook heel erg mooi. Maar dat is wel een kunst om dat goed te kunnen. Je moet je echt wel heel erg inleven in de muziek. Maar het is ook een. Ja, het is een kunstvorm eigenlijk, flamenco. Dus dat is wel complex.
0: Moeilijk lijkt mij
1: ja,
0: dan.
1: Ja, heel complex.
0: Zeker als je een buitenstaande bent dan hier nu nog. En dan Spanje, dan flamenco.
1: Ja.
0: Ik denk dat je het wel kan.
1: Ja, ik denk
0: je hebt het nog nooit gedaan, maar ik denk dat je het kan.
1: Ja, precies. Nee.
0: Ja. Waar heb ik die meer gehoord?
1: Ja.
0: Nee, maar je hebt dus toch aardig wel wat op het repertoire staan. Wij kunnen nog. Leon, we hebben nog wel een hoop te goed van er, hoor. Want
1: ja,
0: dat country-nummer komt er. En dan komt er een flamenco.
1: Mm-hmm.
0: En ja, Nederlands hoeven we dus niet te verwachten. Dat schrappen we onmiddellijk.
1: Ja, nee, Nederlands eigenlijk.
0: Nee, dat gaat, Duits was het ook niet. Frans. Hé, hey, chansons.
1: Kan heel mooi zijn.
0: Ja.
1: Ja, absoluut.
0: Ik versta er geen woord van. Maar ik vind het best wel. Het is, ja, klinkt wel. Is dat wat voor je?
1: Ja, dat zou kunnen. Daar sta ik wel voor open, zeg maar. Dat, ja, ik vind het ook wel een mooie taal. En ik denk dat je ook wel hele mooie Franse nummers kan maken.
0: Ja, dat lijkt mij ook wel. En vooral jou met je heldere stem. Daar ben ik weer. Dat lijkt me. Frans, die mompelen altijd een beetje. Mm. Heb ik het idee, hoor. Maar dat komt natuurlijk omdat ik het ook niet versta. Maar als jij dat met je heldere stem zou zingen, dan nou, kan ik het in elk geval verstaan. Of ik het dan begrijp, is nog een tweede. Maar dan zou ik het. Dat zetten we ook op je lijstje?
1: Ja, hoor, zet hem maar op.
0: Zet hem maar op. Oké, dan gaan we eerst luisteren naar. Is dat de laatste? Chasing Answers.
1: Ja, dat is mijn laatste.
0: Nee, niet de laatste.
1: Nee, de laatste.
0: Er komen er nog veel meer, maar de laatste die je uitgebracht hebt.
1: Ja, klopt.
0: Oké, dan gaan we daarna luisteren, Leon.

0: Ja, en dat was dan het nummer wat het laatst is uitgegeven. We noemen het niet het laatste nummer. Chasing Answers. Ja. Heb je ze gevonden, die antwoorden?
1: Ja, absoluut. Sommige wel.
0: Sommige man antwoorden wel.
1: Ja.
0: Maar ik heb het idee dat jij lang helemaal nog niet uitgesproken bent. Dat je nog veel meer te vertellen hebt en te doen.
1: Ja, ik zou zeggen, kom terug gewoon.
0: Ja, je weet het nu te vinden. Het is wel een end.
1: Ja, het is wel een end. Ja,
0: maar dan zeker. Heb je ook wat, zeggen ze altijd. Maar.
1: Ik vond het superleuk om jullie een keer in het echt te zien. En om er te zijn en om te kletsen. En,
0: Wij vonden het ook leuk dat je hier was. En de deur staat altijd voor je open.
1: Leuk.
0: Als je wil komen, je kan de moed opbrengen om hierheen. Ik zou zeggen, kom.
1: Nou,
0: je hebt
1: dat
0: al contact met Leon en dan komt het voor elkaar.
1: Ja.
0: Ja, ik ga je bedanken, want ik denk dat mijn de Derks al op de achtergrond komt en die pakt zijn mondharmonica.
1: Jullie ook bedankt.
0: Wij pakken onze biezen. Bedankt voor het luisteren en Leon, bedankt voor de techniek. Ja, en jullie bedankt voor het bezoek, ook je man, Frans.
1: Ja, jullie bedankt dat we er mochten zijn.
0: En ik hoop dat jullie weer goed thuiskomen, deze verre reis.
1: Ja.
0: En maak er nog wat moois van. En laat ons vooral weten wanneer dat country nog is.
1: Ga ik doen, zeker.
0: Ja, en dit was het weer. U krijgt de groetjes van Leon van Wageningen en cowboy Willy Wilfried.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden.
2: President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. NPO ZEP ontwikkelt samen met de BBC, DR, NRK en VRT nieuwe fictieseries voor kinderen vanaf 7 jaar binnen de Northern Star Project. Volgens de NPO biedt de samenwerking kansen voor Nederlandse makers. Avrotros werkt mee aan de eerste Nederlandse serie. In juli volgen meer details tijdens de Children's Media Conference. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Bij Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon zijn volgens staatspersbureau NNA zeker 4 doden en meerdere gewonden gevallen. Drones zouden voertuigen hebben beschoten in de regio Nabati. Het geweld komt voorafgaand aan een door Pakistan bemiddelde VS-Iran-overeenkomst. Hezbollah zegt Iraanse garanties te hebben geëist voor Israëlische terugtrekking uit Libanon. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Polly.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker één dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. Serena Williams heeft haar tweede wedstrijd sinds haar rentree verloren. De 44-jarige Amerikaanse ging met Carolina Muchova in de eerste ronde van het dubbelspel in Berlijn onderuit tegen Juliana Olmos en Erin Rutliff. Eerder werd bekend dat Serena en Venus Williams met een wildcard deelnemen aan Wimbledon, waar zij 6 dubbeltitels wonnen. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het Zweedse parlement heeft ingestemd met een wet die verblijfsvergunningen kan intrekken wegens slecht gedrag, waaronder schulden, belastingontduiking, criminaliteit en extremistische banden. Mensenrechtenorganisaties vrezen aantasting van de rechtsstaat. Ook geldt de meldplicht voor illegaal verblijf door ambtenaren, al zijn leraren, artsen en maatschappelijk werkers uitgezonderd. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

0: into dust. All that I adore.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
2: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1 tegen 0.
1: Interviews.
3: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
4: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
1: En het laatste sportnieuws.
5: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
3: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft is de zender weg.
1: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kost het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. Het weer dan? Het is nog steeds droog met wolkenvelden en zonnige perioden. Het wordt 19 of 20 graden in het noordwesten tot lokaal 25 graden in het zuidoosten van het land. In het Waddengebied is het met 16 tot 19 graden iets koeler. Vanavond heldere periode, de zon schijnt nog een tijd en er staat weinig wind. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu de late avond.

0: In de jaren 60 een hele grote hit voor Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Je hoorde hier de versie van Barbara Mandrell.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 16 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, nieuwe productie Licht van Geluid in Leiden. Workshop Wijkteam Hulpverleners en het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: raak altijd in een zomerse stemming met dit nummer. Under the Boardwalk, je hoorde Bruce Willis. Daarvoor Billy Joel en Leave a Tender Moment Alone. Ons eerste onderwerp vanavond. Wilma Keijzer werkt samen met koor Het Zingend Hart aan de nieuwe productie Licht van Geluid in Leiden. Ze is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Wilma, welkom.
2: Ja, bedankt.
1: Je bent beeldend kunstenaar en docent schilderen.
2: Ja, dat klopt.
1: Is dat een verschil? Want schilderen is toch ook beeldend?
2: Jawel, maar of je docent bent of zelf dingen maakt, dat is toch wel weer een groot verschil.
1: Ja, ja, dat is waar. Ja, ja, docent schilderen.
2: Je moet het dan ook nog kunnen overbrengen. Hè?
1: Ja, dat is
2: wel een ander
1: ook
2: vak,
1: zo.
2: Hoor.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja.
1: Gebruik je dat ook om die expositie en voorstellingen Licht van Geluid te laten zien?
2: Nou ja, ik ben ook regisseuse en theatermaker. Hè? Want dat heb ik ook al 30 jaar gedaan. Dus ik ben in die zin altijd heel breed bezig geweest.
1: Ja.
2: En dit is wel echt een voorstelling waar het allemaal samenkomt. Dat is juist wel het mooie. Want deze voorstelling gaat bij een kunstenaarsvereniging zijn. ARS in Leiden.
1: Mm-hmm.
2: En daar ben ik zelf ook lid als kunstenaar, als beeldend kunstenaar. Maar het mooie is dat de voorstelling gaat ook heel erg over van wat is de waarde eigenlijk van kunst. En er zitten kunstinstallaties, die zijn ook weer opgenomen in de voorstelling waar je langs gaat wandelen.
1: Oh, dus het is niet een voorstelling waarbij je in een stoel zit en leuk
2: nee,
1: hoort wat er gebeurt?
2: Nee, gelukkig niet. Dus het begint zo en zo al buiten op een plein. Dus we hebben ook wel een beetje mooi weer nodig. Maar goed, zelfs met regen gaan we toch door met pluutjes. Dus we beginnen buiten bij op. En dat is al een hele mooie plek, midden in Leiden, vlakbij de Pieterskerk.
1: Oké.
2: En dan gaan we met een gezamenlijk gedeelte beginnen daar een beetje flesmopachtig, eigenlijk vrij spontaan. En dan, dat koor is bijvoorbeeld ook niet een koor wat stijf alleen maar staat. Dus die bewegen ook wel weer. En het is ook een koor wat juist het leuk vindt om ook weer samen te werken met theaterproducties. Dus het is geen stijf koor.
1: Nee, en het is ook geen stijve voorstelling. Want er komt van alles
2: zeker
1: tevoorschijn.
2: Niet.
1: Mensen moeten ook meelopen dan?
2: Klopt, ja. We gaan het hele gebouw door.
1: Oké. Okay.
2: En daar zijn weer kleine, wat ik al zei, er is bijvoorbeeld een fototentoonstelling, maar die wordt dan weer in een carousel, dat die draait. Dus dan zie je eigenlijk op een andere manier weer ervaar je foto's van Ben Vroom. Dan dat je ze alleen maar stijf op een muur ziet hangen. Dus bij hem gaat het juist om de beweging. Inmiddels heb je dan ook nog muziek van het koor. Want dan wordt het koor opgesplitst. En die is dan ook weer te horen in allerlei verschillende settingen.
1: Oké, dus de groepen worden kleiner, maar komen in verschillende ruimtes terecht om van alles te zien en te beleven.
2: Ja, want we hebben maximaal 100 mensen per voorstelling. En die worden dan in 5 groepen verdeeld. Dus max 20 per groep. En zo gaan ze het gebouw door. En dan komen we daarna weer terug op het plein. En dan is iedereen daar weer samen.
1: Wat is dan de boodschap van de voorstelling?
2: Ja, de boodschap is voor ons toch wel heel erg zo van dat kunst zo van meerwaarde aan je leven kan geven. En allerlei mensen van het koor vertellen over hun bijzondere bijzondere kunstervaringen.
1: Mm-hmm.
2: En ik zelf ook. En heel vaak zijn dat al ervaringen die ze als kind hebben meegemaakt, waardoor ze eigenlijk ook een kant op zijn gegaan, of waardoor ze ooit zijn gaan zingen, of waardoor bijvoorbeeld iemand kunstbeschouwing is gaan studeren. Het meerwaarde aan je leven geeft kunsten.
1: Ja, ja.
2: En dat is ook wel wat we in de voorstelling willen laten zien.
1: Ja, de koorleden geven daar ook uitleg over hoe zij dat ervaren.
2: Zeker. Sommigen hebben daar een verhaal over. Vertellen daar een verhaal over wat hun ervaring daarmee is. Ja.
1: Zijn die voorstellingen nog te bezoeken? Is er nog plek?
2: Ja, er zijn nog wel. De kaartverkoop gaat heel aardig. Maar er zijn op alle avonden nog wel plekjes. En vooral de zaterdagavonden. Maar we hebben bijvoorbeeld 1 avond dat er voetbal is van Nederlands elftal.
1: Ja,
2: dat is helemaal niet anders. Natuurlijk.
1: Concurrentie, hè?
2: Maar stel dat mensen niet van voetbal houden, zou ik zeggen, kom naar deze voorstelling.
1: Ja, ja. En als mensen kaarten willen hebben, even op de website kijken.
2: Ja, van het Zingend Hart. Daar kunnen mensen de kaarten bestellen.
1: Het Zingend Hart moet je even googlen en dan kom je er wel.
2: Het Zingend Hart Leiden, zeker. Ja.
1: Een verrassende voorstelling waarvan alles tevoorschijn komt en waar het publiek ook echt aan mee moet doen.
2: Ja.
1: Dat hebt u in ieder geval duidelijk gemaakt. Wilma Keijzer, beeldend kunstenaar en docent schilderen over de expositie en voorstellingen Licht van Geluid in Leiden. Dank je wel voor het gesprek.

Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.

Een fraaie track van het nieuwe album van Olivia Rodrigo. Het album heet You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Je hoorde Honeybee. En daarvoor Zaz, samen met Til Lindemann in Le Jardin des Larmes. Zometeen een workshop voor wijkteam hulpverleners. Dat na Charlie Rich en Behind Closed Doors. I mean.

0: Uit de jaren 70 Behind Closed Doors van Charlie Rich. Ons volgende onderwerp. Onlangs werd er een lezing CQ-workshop gegeven aan alle wijkteam-hulpverleners van de regio's Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. Psycholoog Marnix van Rossum is bij Thera Cox.
1: Van harte welkom, Marnix.
2: Hallo.
1: Marnix, een workshop voor wijkteam-hulpverleners. Waarom eigenlijk?
2: Ja, het is in stand gezet om de wijkteammedewerkers die in gezinnen komen, om die tools mee te geven om echt impact te maken.
1: Ontbreekt het daar nu aan? Of deels misschien?
2: Nou, het is wel wat zoeken. Het is complex zorg natuurlijk. Hè? Dus je bent als werkteammedewerkers hbo opgeleid, social werk, iets in die trant. En vaak met jongeren. En dan kom je in een gezin en dan heb je echt van alles te maken. Ook ouders die een hele geschiedenis met zich meedragen. Soms problemen in de relatie. Waar begin je? Wat doe je? Je is pittig. Het zijn vaak ook jonge mensen. Dus dat is belangrijk dat je daar goed in investeert. Een goede methodiek eigenlijk. Een goede ontwikkeling.
1: Ja, ik heb me ook laten vertellen dat sommige van die wijkteam hulpverleners vaak vanuit hun gevoel handelen. En dat er toch wel behoefte is, ook vanuit de gemeente is dat advies, om meer professionalisering, klopt, meer kennis daarover te hebben. Gaat die workshop daar aan bijdragen?
2: Ja, die workshop is eigenlijk een proef, kennismaking. Maar er is al besloten dat er een langdurige opleiding gaat starten in september. Dus echt 8-daagse opleiding. Dat is een behoorlijke investering. Ook vanuit de gemeente. In dit geval is dat Mavis in deze gemeentes. En die gaan daarin investeren eigenlijk. En daarom heb ik ook ontwikkeld wat ik uiteindelijk ontwikkeld heb.
1: Hoe pak je dat dan aan?
2: Ja, ik heb dan wel een duidelijke structuur.
1: Vertel.
2: Dus dat helpt heel erg met oefeningen waarbij ik eigenlijk begin met een goede verbinding te leggen met de ouders. Dus ik werk heel erg vanuit hun persoonlijke achtergrond. Dus ik heb in het begin veel tijd en aandacht voor hun persoonlijke verhaal. Waardoor een ouder ook snel zich gehoord als gezien als gehele persoon. Dus het niet gelijk om de opvoeding gaat, om wel eens niet. Dus wie ben jij? Daar begint het eigenlijk mee. En dan zijn er allerlei vragen en oefeningen waarbij ouders zelf eigenlijk tot inzicht te komen.
1: Want je hebt een speciale methodiek daarvoor ontwikkeld, toch?
2: Ja, klopt.
1: Kan je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, ik moet zeggen, het is niet een hele eigen methodiek. In de zin van, ik ben op een gegeven moment, ik ben meer met begeleiding begonnen. En toen ben ik allerlei therapieopleidingen gaan doen. Waar ik zag van, dat ga je echt diepe impact kun je maken. Hè, met schematherapie, dat zijn die onderliggende overtuigingen, systeemtherapie. Hoe zijn interactiepatronen? En ik dacht, waarom komt dat eigenlijk niet terecht vaak bij gezinnen? Soms vaak valt dat weer in het vakje volwassen psychologie. En dan heb je weer een vakje relatietherapie, maar dat is dan vaak ook niet vergoed. Dus ik zat te kijken van moet het niet samenkomen op de plek waar het nodig is, in een soort logische volgorde. Dus ik heb wel geplukt uit veel evidence-based methodieken. Die in een beetje in een jasje gegoten dat het er leuk uitziet. Een reis met avonturen, het is niet heel zwaar en therapeutisch. Met een beetje opbouw, het begint met de bewustwording. En daarna zijn er ook wel wat verschillende routes mogelijk. Dus mensen zitten niet heel vast aan een vast protocol. Dus zo heb ik er een beetje een eigen sausje van gemaakt.
1: En dat leer je die wijkteambegeleiders?
2: Precies, dat is eigenlijk het doel om de ouders daarin te helpen. Zodat ze hun eigen koers kunnen volgen.
1: Hoe komen we bij jou terecht als mensen meer over jou willen weten of over jouw eigen praktijk?
2: Ik zit in Schiedam. Mijn praktijk heet OBIC Ouderbegeleiding. Dat is trouwens OBIC. En via de website.
1: Dat is een duidelijk verhaal. Ik wil je hartelijk bedanken, psycholoog Marnix van Rossum, voor jouw toelichting op de workshop voor wijkteam hulpverleners. Dankjewel.

zich verscheuren. Ik voel de kanker van cynisme. Ik zie de mensen zonder droom. Ze vluchten in goedkope luxe.

0: zachtjes swingen met Chicago, een happy man. Ons volgende onderwerp. Meer dan 55.000 ondernemers over de hele wereld kregen vorig jaar voor bijna 3 miljoen euro aan kleine leningen via het Nederlandse microkredietplatform Wakibi. Dat is een flinke groei van 17% vergeleken met het voorgaande jaar. Marije Roosendaal van Wakibi is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Mevrouw Roosendaal, welkom.
2: Dankjewel.
1: Even voor de duidelijkheid, want Wakibi, wat behelst dat precies?
2: Ja, Wakibi is een platform, is een website waarbij mensen al vanaf 25 euro ondernemende mensen in ontwikkelingslanden kunnen steunen met een kleine lening. En zodra het geld is terugbetaald, kunnen mensen weer opnieuw uitlenen aan iemand anders. En dat kan al vanaf 25 euro.
1: Oh, dan hebben we het echt over microkredieten, hè?
2: We hebben het zeker over microkredieten.
1: Was koningin Maxima daar ook niet mee bezig?
2: Ja.
1: Heeft dat nog invloed op waar jullie nu staan?
2: Zeker. Ja, het is als we inderdaad over Wakibi vertellen en over kleine leningen, microkredieten, dat mensen altijd wel de naam Maxima laten vallen. Van, oh, dat is toch wat Maxima doet.
1: Ja.
2: Dus dat draagt zeker bij aan, aan onze groei, aan Wakibi. Ja. Ja.
1: Want moet het groeien? 3 miljoen euro wordt er dan, is er uitgeleend. Waar komt dat geld dan vandaan?
2: Ja, die 3 miljoen is van particuliere uitleners. Maar ook bedrijven die ook graag uitlenen aan ondernemers in ontwikkelingslanden.
1: Ja, en dat betekent uitlenen, het geld komt weer terug.
2: Ja, het geld komt weer terug en dan kan het weer opnieuw worden uitgeleend. En Wakibi bestaat dit jaar 15 jaar. En in totaal hebben we al 14 miljoen euro uitgeleend.
1: Allemaal aan bedrijven die...

0: daardoor beter gaan presteren?
1: Ja, allemaal aan ondernemende mensen, ja, in de ontwikkelingslanden.
0: Ja. Kunnen jullie dan zien hoe die bedrijven daar werken? Want het kan ook wel eens een keer misgaan, toch?
1: Ja, nu is het wel zo dat 98% van de ondernemers betaalt de lening volledig terug. Dat is een ontzettend hoog terugbetalingspercentage.
0: Mm-hmm.
1: En die ondernemers worden ook natuurlijk goed, goed gesteund. Als in, die krijgen veel begeleiding ook.
0: Mm-hmm. Ja, dus het zijn ondernemingen die echt wel stevig zijn. En die ook wel geld hebben, geld genereren om het weer terug te kunnen betalen. Want daar gaat het om, hè, dat ze even een steuntje krijgen om verder te kunnen.
1: Ja, zeker. Ik vind het wel belangrijk om te benadrukken dat het zijn geen grote bedrijven, zoals we die hier bijvoorbeeld in Nederland kennen. Maar het zijn bijvoorbeeld, het zijn echt kleine ondernemers. Bijvoorbeeld Jacqueline uit Kenia, die wilt bijvoorbeeld een koe kopen. En daarmee heeft ze bijvoorbeeld melk. Dat kan ze dan weer verkopen. En met die winst kan ze dan weer haar kinderen kunnen dan naar school. En een doktersbezoek wordt mogelijk. Dus het gaat natuurlijk om hele kleine bedragen waarmee mensen een betere toekomst voor zichzelf kunnen creëren.
0: Als mensen denken, nou, daar wil ik ook aan meedoen, hoe is dat op een goede manier mogelijk?
1: Nou ja, op de website van Wakibi staan allemaal projecten, duizenden projecten van ondernemers wereldwijd. Mm-hmm. 80 ontwikkelingslanden. Populaire landen zijn bijvoorbeeld Kenia of de Filipijnen. En bovendien hebben we allemaal verschillende sectoren, zoals landbouw of vrouwen. Mensen kunnen zelf op de website een ondernemer uitkiezen die je wilt steunen. En vervolgens leen je dan €25 uit of meer.
0: Ja.
1: Je krijgt het weer terug. En dan kun je het vervolgens weer opnieuw uitlenen. Zo kun je met éénzelfde bedrag kun je meerdere mensen helpen.
0: En ik hoor wel eens van mensen die zeggen, ja, dan doen we er geld voor ontwikkelingslanden en dan gaat het naar die rijke mensen toe daar.
1: Ja.
0: Dat hoor je heel vaak, hè?
1: Klopt.
0: Ja. En kunnen jullie dan garanderen dat dat niet gebeurt?
1: Nou ja, dat is zo mooi aan Wakibi, dat 100% van de lening gaat ook daadwerkelijk naar de ondernemer.
0: Ja.
1: En daarvoor is Wakibi wel afhankelijk van donaties van bedrijven die Wakibi ondersteunen in organisatiekosten, zodat we met dat geld ook kunnen blijven bestaan en daarmee nog meer ondernemers in ontwikkelingslanden kunnen helpen.
0: En nog meer mensen die lening gaan verstrekken.
1: Precies.
0: Dat is eigenlijk het bedoel. Kijk even op de genoemde website, dan kom je het allemaal tegen en ook de projecten. Je kan zelf kiezen welke projecten je interessant vindt om daar in te investeren. Want dat is eigenlijk wat je doet. Je investeert in het buitenland, in mensen die daar werken.
1: Dat klopt, ja.
0: Een mooi project om dat te doen en om daarmee bezig te zijn. Ik dank u wel voor het gesprek, Marije Roosendaal, directeur van Wakibi. En we weten nu ook wat Wakibi is en waar die voor staat. Nogmaals dank.

Well, dus Brian May en Too Much Love Will Kill You. En daarvoor Annie Lennox en Primitive. En dat was de late avond van dinsdag 16 juni. Morgen is er een nieuwe late avond. Dan ben ik graag weer bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Ryan Adams heeft het laatste woord. Fijne nacht.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Vriezenveen is dinsdagavond zonder incidenten verlopen. Ongeveer 100 mensen verzamelden zich op het Manitobaplein. De gemeente had het gebied als veiligheidsrisicogebied aangewezen, waardoor preventief fouilleren mogelijk was. Eerdere protesten leidden tot ME-ingrijpen. Burgemeester Gerrit-Jan Gorten sprak met demonstranten. Voormalig Ajax-directeur Alex Kroes wordt vicepresident van LASK. De 51-jarige Nederlander krijgt een belangrijke bestuursrol bij de Oostenrijkse kampioen Partnerclub van Ajax. Kroes wil met zijn ervaring en Europese netwerk bijdragen aan verdere groei. Hij vertrok vorig jaar bij Ajax na de slechte seizoenstart en het ontslag van trainer John Heitinga. Inwoners van Zuid-Libanon nemen opnieuw de schade op nadat gevechten tussen Israël en Hezbollah zijn opgeleid. Ondanks een internationaal akkoord en een afname van het geweld voerde Israël maandag aanvallen uit waarbij zeker 1 dode viel. Sinds maart kostte het conflict bijna 3800 mensen het leven en sloegen 1,2 miljoen mensen op de vlucht. President Trump hint op herinvoering van sancties tegen Russische olie na een gesprek met Zelensky op de G7-top. De VS richt zich weer op Oekraïne en bemiddeling met Rusland. Europese leiders kondigden nieuwe sancties aan. Volgens het Kremlin reizen Amerikaanse onderhandelaars binnenkort naar Moskou na ondertekening van een VS-Iran-akkoord. En dan nog het weer. Vannacht zijn er opklaringen, maar komt er in het westen geleidelijk meer bewolking binnendrijven. In het noordoosten koelt het af tot rond de 9 graden en kan het wat nevelig worden. In Zeeland wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen is er vooral in de noordelijke helft van het land veel bewolking en gaat het van tijd tot tijd regenen. Richting het zuiden is het vrijwel droog en komt de zon vaker tevoorschijn. Later in de middag breekt de zon ook in het westen vaker door. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.